0: Vele kopieën. Slechts één origineel. Crossroads Country Radio.
1: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten. En dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven.

0: Hallo, ik ben Sandra van Rijs. En met Crossroads Country Radio is het iedere dag weer genieten.
1: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten. En dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetz.
2: Groetjes van Sander en Mooi.
3: Dit is Wim Poolsen.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countryland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countryland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countryland.nl.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Hi, this is Marley Scott. You're listening to Crossroads Country Radio.
3: En dit is de maat.

0: Hallo, wij zijn de Terry White Band en ook onze muziek wordt gedraaid bij crossroadscountryradio.nl.
1: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

Dankjewel. De volgende zullen we waarschijnlijk ook wel allemaal kennen. Het is een vrij nieuwe dans. De dans heet Telepathy, oftewel op zijn Engelse Telepathy. Dacht ik. Heb jij niet? Het nummer is van Toby Keith. En dan heet You Can't Read My Mind. En dat is maar goed ook, dat hij allemaal denkt.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

July, a part of history. 2 KM's Rex Morrisby.

0: Billy.
1: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
2: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
1: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
3: En dit is de maat.

0: Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

En goedemorgen luisteraars, dat was John Snyder en die beweerde dat cowboys don't get old. Dat kan ik me voorstellen, want het lijkt me een zwaar beroep. Maar ik draai dit nummer omdat het staat op de cd Truck On. En omdat dit deel 6 wordt van de serie over trucks en hun drivers. We begonnen met Bluegrass en nu zitten we tussen de country albums waar het woord truck in voorkomt. En de selectie beviel me beter dan die van de vorige keer.

John Shepherd bracht een lied over een fallen star. Zijn album heet Traditional Country and Trucking Favorites. En ik denk dat dit de gitarist is uit Engeland, ook bekend van de Albion Band. Maar ik ben er niet helemaal zeker van. Lawton Williams is bekender. Highway to Nowhere komt van zijn eerste LP, Between Truck Stops, Songs for the Open Road. Hij leefde van 1922 tot 2007 en trad ook wel op als Slim Williams. Terry Fell vond ik zo aardig dat ik er straks nog eentje van hem doe. Dit was getiteld He's in Love with You. En ik haalde het van Truck Driving Man 1954-1956. Hij was een jaar ouder dan Lawton en overleed in 2007. En dat Truck Driving Man was het bekendste nummer dat hij ook schreef. Hij was vooral actief midden jaren 40 tot rond 1970. En hier komt hij dus nog een keer.

De tweede van Terry Veel was getiteld That's What I Like. Toen hij 13 jaar was, overleed zijn vader en 3 jaar later vertrok hij in zijn eentje van Alabama naar Californië. Daar woonde hij een poos in een kamp van een Civilian Conservation Corps. Hij ging terug naar Alabama om zijn moeder op te halen en kreeg een baantje als bassist. Scotty McCreery had een lied over Carolina to Me. Zijn cd heet Same Truck. Het was zijn 5e en er zou er tot nog toe nog eentje volgen. Hij woont afwisselend in Raleigh, North Carolina en in Nashville. En daar moet hij dan een kleine 900 kilometer voor fietsen. Voor Slim Dusty zou het nog iets verder zijn geweest. Zijn album heet Trucks on the Track. En de song die hij koos was I Married to My Bulldog Mac. Dat klopt niet, want hij was getrouwd met Joy McKean, die met haar liedjes bijna net zo beroemd was als hij. Ja, Down Under.

Day After Day van Ray Sanders vond ik ook wel een aardig liedje. Zijn LP heet Trucking Tunes. Hij leefde van 1935 tot 2019, was actief tussen 1960 en 1980 en zong 11 LP's vol. Aanvankelijk was hij discjockey, maar hij besloot om zelf ook op te treden. Red Simpson was een tijdgenoot, 1934-2016. Zijn eerste muzikale baan was die van pianist voor Fuzzy Owens. Van hem kennen we 13 albums en op een ervan, Roll, Truck, Roll, staat het lied Give Me 40 Acres, dat de Willis Brothers een paar jaar eerder bekend hadden gemaakt. Red Sofijn kennen we natuurlijk als de grote truckerzanger, maar hij was gewoon fabrieksarbeider toen hij begon te zingen. Maar Webb Pierce wist hem over te halen om leider te worden van zijn band, de Wondering Boys. En Red liet de fabriek achter zich. Klaas 49 staat op de LP Honky Tonks, Truckers en Tears. Red leefde van 1917 tot 1980. Hij kreeg een hartaanval terwijl hij met zijn auto door Nashville reed. Reed tegen een boom en overleed nog dezelfde dag.

Nev Nichols kwam uit Australië en maakte zeker 15 LP's. Op zijn Teddy Bear and Trucking Tales staat de instrumental San Angelo. Bekendheid genoot hij vooral door zijn wekelijkse radioshow. Hij was 91 toen hij in 2022 overleed. De Willis Brothers noemde ik zo pas al. Nu zongen ze zelf It's the Miles. En dat mochten ze brengen omdat het staat op 24 Great Truck Driving Songs. Er waren drie broers, James, die ze Guy noemde, Charles, die iedereen beter kende als Skeeter, en John, die bekend stond als Vic. Of eigenlijk waren er vier, want je had ook nog Joe. En dan was er nog een Webb Cartwell, die vrijwel altijd met ze meedeed. En toen waren de albums op en ging ik naar de songs. Kitty Stedman met Truck Driver's Daughter uit 2023. Ik denk dat ze nog maar één album heeft gemaakt. En dat heet heel toevallig ook zo. Oh, dan had ze nog gewoon met de albums mee kunnen doen.

Rij Koeder had een droevig lied, namelijk over de Dying Truck Driver. Het is te vinden op My Name is Buddy uit 2007. Maar wie denkt u dat er meedoen? Zelf speelde hij gitaar en zong. Roland Wijd, mandoline en zong mee. En Mike Seeker, harmonica. Nou, dat is toch leuk. En vanwege de dood van die chauffeur zong Merle Haggard de Truck Driver's Blues in 1995. Het staat op cd Merle Haggard 1996. Maar ook Cliff Bruner zong een Truck Driver's Blues. Dat gebeurde al in 1939 en daar speelde Moon Mullican bij op de piano. Maar die zong ook af en toe en daardoor staat het nummer ook wel op zijn naam. Nou, volgens mij horen we toch echt Cliff. Ja, er zijn nog meer rouwenden, maar we hebben niet veel tijd meer. Eentje nog.

En dat was Bob Newman met zijn Lonesome Truck Driver's Blues. Hij leefde van 1915 tot 1979 en zong 3 albums vol. En dan heb je ook nog Joe Kanonskogel Lewis met Truck Driver's Night Run Blues uit 1951 met de mandoline van Shorty Whittaker. Ik stop Bobby Bear erachter, maar die zal de volgende keer wel opnieuw moeten, want de tijd is op. Wordt vervolgd en tot straks.

0: Michigan, with the happiest man and wife in Saginaw, Michigan. He's ashamed to show his face.
1: Lefty Frizzell vertelde over Saginaw, Michigan, een stad met een kleine 60.000 inwoners. Maar waar het mij om ging, was die schoonvader, die nu in de kou van Alaska naar goud zoekt. Want we hebben het in dit uur over een bijzonder beroep, dat van goudzoeker.

Rose Maddox kende Somebody's Looking for Gold, ik weet niet wie. Dat was in 1983 en daar zouden onder andere Merle Haggard en Emmylou Harris aan hebben meegedaan. Amy Sunshine had ook een lied over een gold digger en noemde dat ook maar zo. Haar band noemde zich The Rain en de cd waar het op staat heet Sideshow. Ze zou zijn geboren in juni 2004, maar ze heeft al 7 albums gemaakt, dus ik weet niet of dat al waar is. En Don Reno en Bill Harrell gebruikten dezelfde titel voor een lied dat Bill Harrell had geschreven. Gold Digger. En niet bekend wie er verder meededen.

0: Riverboy heet de cd en Riverboy heet de band. Ze zijn met z'n vieren, vier heren. En ze spelen fresh picked bluegrass, zo beweren ze. Bij hun optreden zie ik ook af en toe een mevrouw en die zal wel gast zijn. Hun lied over gold diggers schreven ze zelf. De band Flatland Drive heeft ook twee cd's gemaakt, zijn ze met z'n vijven. Ze komen uit Maryland en Delaware en ze begonnen als een grap. Hun lied ging over een gold digging wrecking baller. En de Hamilton County Bluegrass Band uit Nieuw-Zeeland vertelde over de Gold Rush. De stormachtige trek van mensen naar het westen, omdat ze dachten dat daar goud te vinden was.
1: Oh, come to the place where they struck it rich. Come.

Klondike Gold Rush ging naar Alaska en het noordwesten van Canada. 100.000 mensen zochten er hun geluk. En Charles Jordan zong erover. Hij was een folkzanger uit Canada. De band Tone Dog bracht een instrumental over de Salt Creek Gold Rush. Dit is een trio uit Durango, Colorado. En de song uit 2022 werd bijzonder positief ontvangen. En de Warrior River Boys stelden vast dat de Gold Rush is over. Het is een liedje van Cindy Walker. Die schreef het in 1951 voor Henk Snow. Dat wil ik die toch ook nog wel eens even horen.

Henk Snow zong ook nog even de Coltrane's over met de fiddle van Tommy Faden, zo kon hij ze vergelijken. En toen het voorbij was, zong het trio After the Coltrane's. Emmylou Harris, Dolly Parton, Linda Ronstedt, met de hoofdtroffel Linda deze keer. En toen moest ik kiezen wie There's a Gold Mine in the Sky mocht doen. Het werden Rick en Tel Carey. Het echtpaar was actief in de jaren 60 en 70. De broers Charles en Nick Kenny schreven het in de zomer van 1937. En eind jaren 30 was het een zeer populaire song, zegt men.

Norman Blake vertelde over de rescue from Moose River Gold Mine in Nova Scotia. Op 12 april 1936 stortte het dak van de mijn in en drie mannen zaten 11 dagen lang op 46 meter diepte opgesloten. Maar ze werden uiteindelijk gered. En Henk Wenkvoort zocht zijn geluk in oil, met tussen haakjes black gold. Hij is een countryzanger uit Engeland, geboren in 1940 en maker van 5 albums. En de band Reckless Harbor, Roekeloze Haven, hield het kort op gold. Dat zijn 4 jonge heren uit Hamilton, Canada. 5 jaar geleden begonnen ze samen in hun vrije tijd op te treden.

Mary Duff hield nog een beschouwing over Silver and Gold. Haar cd 92 noemde ze ook maar zo. En Diane Jones kwam nog één laatste keer terug op Goldmine. Dat staat op haar Museum of Appalachia Recordings uit 2013. John Lilly en Laureline Dorset waren erbij om mee te zingen, maar hielden hier hun mond. En de viool was van Chet Kopp. En tenslotte, Georgia Jones en Tammy Wynette, die vertelden wat je allemaal van goud kunt maken, bijvoorbeeld een golden ring. En kan er nog één? Nou, net. En dat is goed ook, want ik wilde There's a Gold Mine in the Sky nog een keer laten horen, maar nu door Smokey Green. En dan gaan we op weg naar het volgende uur, dus tot straks.

0: Elke dag.
1: Dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
2: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

If I Were Your Brother, dat is vreemd, want het waren de Spinney Brothers, Alan Gitaar en Rick Banjo, en die waren al broers. Ze hadden Kerry Dalrymple, mandoline, en Terry Mumford, bas erbij, en ze kwamen allemaal uit Canada. 12 cd's maakten ze sinds begin jaren 90, en ze bestaan nog wel, maar ze treden nog maar weinig op. En ze mochten de opening verrichten, omdat dit deel 3 wordt van de Brother groepen.

Het lied van de Dutton Brothers ging over Stone Walls. Carl speelt banjo en Jim mandoline en fiddle. Rond 1970 maakten ze 3 LP's, maar wie er hierbij waren is niet helemaal duidelijk. De Pell Brothers waren ook vooral in de jaren 70 actief en kwamen zelfs tot 9 albums. Just Take Good Care of Her staat op God, Those Little Birds and Me. Ze heten Herschel, Dallas, Delaine, Wayne, Windle en Greg. Bij iedereen staat het instrument vermeld, maar bij Greg simpel musician. De Sloas Brothers haalden Memories of the Past met ons op. Ik dacht dat Memories altijd over de past gingen, maar ze bedoelden het goed. John Fiddle, Kenny Banjo, Dave Gitaar en Leadzang en David Ray Bas. Ze leken ook sprekend op elkaar. Ze kwamen uit West Liberty, Kentucky en Discogs noemt heel andere voornamen. Maar ik haalde het van de LP en die ligt niet. Ze maakten er 3.

Met de Englin Brothers hadden we weer een all-time duo. They're all going home but one. Ze heten Jack, Jim en Red. En ze hadden veel succes tussen 1935 en 1940. Jack en Jim traden ook samen op, maar dan noemen ze zich de Englin Twins. Ze kwamen uit Franklin, Tennessee. Jack ging later optreden met zijn zwager Johnny Wright als Johnny en Jack. De echtgenoot van Kitty Wells was dat. Maar in 1963 kwam hij om bij een auto-ongeluk. I Called Her Sunshine kwam van de Bluegrass Brothers. Ja, dat zijn het allemaal wel in deze serie, maar deze noemen zich ook zo. In het echt waren ze ook broers Steve, Robert, Victor en Donald Dowdy. Ze hadden zich dus ook gerust de Dowdy Brothers mogen noemen. Die Donald was eigenlijk een gast en ook Jack Leonard deed als godanig mee. Ik denk dat ze 14 cd's hebben gemaakt. En de McPeak Brothers zitten ook op dat aantal. Zij vroegen zich af, where does the good times go? Ze heten Larry, Dewey en Mike en ze bespelen bas, banjo en gitaar. En daarnaast hebben ze Ernest Atkins voor de fiddle en Mickey Connor voor de mandoline. En ze komen net als de Dowdies uit Virginia.

De Coleman Brothers waren back on the farm. Ik heb één cd van ze, Down by the Fishing Hole, 2012. Met op de hoes drie heren. Twee van hen heten Greg en Danny en zijn geboren in Arkansas en opgegroeid in Louisiana en Texas. De Lawrence Brothers brachten You're No Longer a Sweetheart of Mine van Don Reno. Samen met de band Kentucky Bluegrass kwamen ze tot zes man. Lendy speelde dobro, Bob gitaar en Phil ook gitaar. Ze kwamen uit Indiana en maakten ergens in de jaren 80 één LP. En de Lawson Brothers Long to See the Mansion. En er staat op de LP Let Me Rest. Zij maakten ook in de jaren 80 twee LP's. Rest speelde gitaar en zong de lied tot banjo. En de anderen waren Mike Harnett fiddle, Warren Blair mandoline en Daryl Blair bass.

De Bristol Brothers brachten de traditional Back Eyed Susie. Dat was even iets anders, want ze hadden een clawhammer banjo bij. All time, dus officieel. Ik heb 2 albums van hen, maar geen informatie. En Ibibio weet dat ze allebei van eind jaren 90 zijn, maar hij kent de broers ook niet. Give the Fiddler a Dime werd ons voorgesteld door de Rockridge Brothers. Hun cd uit 2011 heet No Sleep Till Rockridge. 3 jaar eerder maakten ze er ook al eentje, maar nu wordt het even schrikken. Ze heten Pieter Vrovik, Christian Hörner, Ralf Fredblad en Pontus Judd. Dat ze uit Zweden komen is niet erg, maar dat ze geen broers zijn, dat vergeven we hen niet. En de Lucas en Harmon Brothers zaten in de Folsom Prison en speelden daar de blues. Hun LP Lucas Harmon Brothers Show geeft geen informatie, maar ik weet dat ze 4 LP's uitbrachten in de jaren 70. De Harmon Brothers heetten Dick en Buddy en de Lucasjes waren Claude en Bryant. En dan deden ook nog 2 vrienden met ze mee.

En de Puckett Brothers en de Bluegrass Reunion stelden voor Let's Be Sweethearts Again. Dat komt van een LP zonder titel uit 81. Een van de twee die ze maakten. Carl Gitaar, Riley Banjo, Stan Bass en Emery Lester mandoline. Maar die was geen familie. En de Bartley Brothers hadden een lied over een little girl. En dat koos ik omdat ik het zo'n mooi liedje vond. Het staat op mijn enige cd, Hit the Road uit 2010. Shane speelde mandoline en Rick gitaar en dan hadden ze er nog drie man bij. En ze komen uit Kentucky. MUZIEK

De Wood Brothers brachten Shelley's Winter Love van Merle Haggard. Een beetje modern, maar wel kunstig. De cd heet Wood Brothers. Hey. En dat is één van de zes die ik van ze heb. Maar ik mis er ook nog een paar. Maar ik heb een vervelende mededeling voor u. Er zit maar één Woods bij, Ricky, met mandoline. En de anderen zijn allemaal zeer ervaren gastarbeiders. En de Wooten Brothers, bijna hetzelfde, maken het weer een beetje goed. David Bas en Skip mandoline en fiddle. Danny gitaar en leadzang en Bobby banjo. In 1974 maakten ze hun eerste LP en daar kwam zes jaar later nog eentje bij. En toen was er nog een vijfde broer ook, Roy, die de fiddle van Skip had overgenomen. Ze woonden in Center Rights, Arkansas en ze brachten ons Don't Give Your Heart to a Rambler. En de Earl Brothers waren By the Side of the Road en dat staat op cd Moonshine. Robert Earl Davis schreef het en zong het en speelde gitaar en geen van de anderen was een Earl. Dus het waren alweer helemaal geen broers. En dan doen we de laatste, de Redford Brothers met All the Gold in California. Ik heb twee LP's van hen, begin jaren 80, Gary Gitaar, Keith Banjo en nog drie die geen broers waren. En dat was het. En mijn werk voor vandaag zit erop. Dus tot de volgende week. En de serie wordt vervolgd.

Hilde Vos en Robert Westen met Love Snuck Up. Het komt van Hilde's album Belmont Boulevard. Goedemiddag en welkom bij Country Love. Het komende uur hebben we weer hele mooie nieuwe country songs van eigen bodem en natuurlijk wat oldies but goodies. Even terugkomend op Hilde Vos, want onlangs was het natuurlijk haar week. En voor degenen die de social media volgen, die hebben allemaal kunnen zien hoe Hilde Vos haar grote voorbeeld Emmylou Harris mocht ontmoeten. En niet alleen dat, Emmylou Harris sprak een prachtige clip in, speciaal voor Hilde, waarin ze haar bedankt voor de tribute show waarbij Hilde momenteel door Nederland trekt met de muziek van Emmylou Harris. Dik verdiend. En ook Jim Lauderdale was natuurlijk van de partij. En dat is degene die Love Snuck Up geschreven heeft. Kortom, Hilde, gefeliciteerd met deze mooie erkenning. De tribute show van Hilde Vos aan Emmylou Harris is getiteld C'est la vie. En mocht u die willen zien, dan kan dat op 13 en 14 juni op de Schelling, op het Oerol Festival. En op vrijdag 11 september in de Schalm in Westwoud in Noord-Holland. René Vroeger werd afgelopen jaar 65 jaar. En de zanger die viert deze mijlpaal met verschillende tractaties. Zo verscheen er een nieuwe versie van zijn hit Nobody Else. En nam hij een duet op met onze eigen country topper Waylon. De single Hoe de liefde gaat is ondertussen uit. En ik vind het gewoon een country song in het Nederlands. Een song die we graag draaien hier in Country Love. Later dit jaar brengt René Vroeger een duetalbum uit en hier komt ook nog een nieuwe versie op van René's grote hit Winter in America, die hij dan ook samen met Waylon zingt. Nou, wij gaan er natuurlijk naar uitkijken en die ook zeker draaien als het zover is. Maar eerst Hoe de liefde gaat. René Vroeger en Waylon.

René Vroeger en Waylon, hoe de liefde gaat. Een geweldig nummer. En als je het hebt gehoord, gaat die song niet meer uit je hoofd. En blijft het gewoon de hele dag erin zitten. Althans, daar heb ik last van. Of last van. Ik vind het eigenlijk wel heel leuk. Want dat betekent gewoon dat het een goede song is. Singer-songwriter Esther van Kommer bracht op 15 mei jongstleden haar nieuwste single uit. I Don't Wanna Wait No More. Het nummer laat een kwetsbare, maar toch krachtige persoonlijke sound horen waarin emotie en eerlijkheid centraal staat. Aldus Esther. Met I Don't Wanna Wait No More vertelt Esther een herkenbaar verhaal over het doorbreken van twijfels en kiezen voor jezelf. En herkenbaar voor heel veel vrouwen met name. Hildes kenmerkende stemgeluid, gecombineerd met de eigentijdse productie van Neo Music, maakt de track tot een pakkende en meeslepende luisterervaring. En dat vind ik niet alleen, dat vinden met name ook de luisteraars in Australië. Want daar staat Esther op dit moment op de eerste plaats van de country charts. Het is niet te geloven, maar Esther, van harte gefeliciteerd. Het is je gegund. Wij gaan gauw luisteren naar jouw mooie single I Don't Wanna Wait No More.

Esther van Kommer met haar nieuwe single I Don't Wanna Wait No More. We kregen een nieuwe single toegestuurd van Shepherd's Oak. Die naam die kende ik niet, dus ik moest even verder kijken. En Shepherd's Oak is het pseudoniem voor Han van Eyck. En nou denkt u waarschijnlijk Han van Eyck, die naam die ken ik ergens van. En dat kan kloppen. Het is alweer even geleden, maar in 1999 scoorde Han een nummer 1 hit met het Nederlandstalige Leef. Han werd geboren en getogen in Utrecht en heeft al heel wat muzikale ervaring. En sinds dit jaar presenteert hij zijn muziek onder de naam Shepherd's Oak. Pouring Rain is de single die we van hem toegestuurd krijgen en die we graag aan u laten horen. Shepherd's Oak.

Shepherd's Oak, oftewel Han van Eyck met In the Pouring Rain. Een song die opgenomen is in de studio's van Neo Music in Boversmeelde. En dat is ook de nieuwe single van Kirsten Aalting. Hoewel Kirsten Aalting voor mij geen bekende naam was en volgens mij ook niet een heel bekende naam is in de Nederlandse country- en Americana-industrie, had deze dame maar liefst de nummer 1 hit in de US Gospel Charts met Unlikely's. Daarop werd ze ook genomineerd voor in de top 10 als de beste nieuwkomende artiesten. Helaas kwam haar carrière abrupt tot stilstand door ziekte. En ze kwam op bed te liggen voor jaren en de dokters zeiden dat ze nooit meer zou kunnen zingen. Maar Kirsten gaf niet op en ze vocht haar weg terug naar de muziek. Met als resultaat een mooie nieuwe single, Keep On Moving, Kirsten Aalting.

Johan Faber hoorde u met Silverado. Het is zijn laatst verschenen single. We gaan naar een band uit Hilversum, genaamd Hilversum South. Een band die Amerikanen muziek maakt from the heart of Holland. Met leading lady Marieke Heerschop. Ze brachten onlangs een prachtige cover uit van de Don Gibson klassieker Sea of Heartbreak. Hilversum South.

Nienke en John, oftewel Zynga, met Making Memories of Us. En zij zijn de drijvende krachten achter de Neo Music Studio in Bovensmilde. We gaan naar een oldie but a goodie en dat is er eentje van de band Savannah. Zij komen uit Tilburg en timmeren inmiddels ook echt mooi aan de weg met een prachtige country music show in de theaters. Wij gaan terug naar hun album The Best Of uit 2002 met The Next Time I'm in Town. Dus let goed op uw kalender, want wie weet komen ze ook in het theater in uw stad. Savannah.

Home on the Range hoorde u van Frans Dolaert, de man die de steelgitaar naar Nederland bracht, die hem zelf bouwde en samen met niemand minder dan Buddy Emmons werkte aan de ontwikkeling van de steelgitaar in de jaren 60 en 70. Home on the Range kwam van zijn album Real Steel uit 1976. Zo af en toe wordt er een country song naar het Nederlands vertaald en dan is dat meestal niet meer een country song. Klaas van der Ster doet dat anders. Die vertaalt een country song naar een Nederlandse country song. En dat doet hij hartstikke goed. Hij deed het onder andere een paar jaar geleden met de song The Next One. Hij maakte daarvan de volgende. Klaas van der Ster.

van de Ster met de volgende uit 2021 alweer. Onlangs had ik het genoegen om zangeres, singer-songwriter Nina Lynn te mogen ontmoeten. En zij maakt, zoals ze zelf zegt, Americana muziek uit het hart. En daar is geen woord te veel aan gezegd, want toen ik haar hoorde zingen was dat ook wat me opviel. Nina zingt vanuit het hart. Tijdens haar optreden deed ze natuurlijk ook een aantal songs van haar album A Taste of the Wild. Wij draaien vanmiddag in Country Love de titelsong. Nina Lynn.

Douwebop met Your Eyes. Het komt van zijn album Born to Win, Born to Lose. We gaan nog een oldie but a goodie draaien en die is van de West Virginian Railroad Band. If I Could Bottle This Up, geschreven door Dean Dillon en Paul Overstreet. West Virginian Railroad nam het op voor hun album Family Fair uit 1996.

West Virginian Railroad Band met If I Could Bottle This Up brengt ons aan het eind van dit uur Country Love. We gaan het weekend in met mijn alter ego Helen Hayes, want het is dit jaar 30 jaar geleden dat ik mijn cd uitbracht. Tell Me I'm Crazy. Van dit album I Try to Think About Elvis. En voor mij als Elvis-fan is dat natuurlijk niet moeilijk. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Fijn weekend en graag weer tot volgende week.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maand.

0: Melanie Ryan hier. Voor goede countrymuziek bent u bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.
1: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
2: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
1: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetz.
2: Groetjes van Sandra Mooij.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
8: Ja. Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Het is zo erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

0: Ik wens dat me verder niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Een hele goede avond. Welkom bij New Country. 2 uur country op je favoriete zender. En natuurlijk je favoriete muziek. Dit is onze countryavond. En wat kan je vanavond allemaal verwachten? De vaste luisteraars die weten het vast. Maar ik ga het toch maar eens even zeggen nog. We hebben natuurlijk veel nieuwe muziek. We hebben de hitlijsten. De 3-in-1 klassieke album. De maandfavoriet. En nog veel meer vaste rubrieken. Overzicht van de hitlijsten. Genoeg reden om lekker te gaan luisteren. Misschien zit je lekker in de zon buiten. Het kan mooi. Kan je mooi de radio aan hebben en luisteren naar New Country. Mijn naam is Bauke van der Vliet. En ik wens jullie weer veel luisterplezier. De eerste vanavond was een nummer van onze maandartiesten, moet ik eigenlijk zeggen, voor mei 2026. Het duo Brooks & Dunn. Je hoort een van hun grootste hits. En dat was Brand New Man. Dit was de uitvoering samen met Luke Combs. En dat staat allemaal weer op het album Reboot. Straks komt Brooks & Dunn nogmaals voorbij, maar nu eerst zoals gebruikelijk. Voordat we naar de nieuwe muziek gaan, eerst oude nummer 1 is. Vanavond beide uit 2006, 20 jaar geleden alweer. En de eerste die we laten horen uit dat jaar is deze van Jack Ingram. Wherever You Are.

Dat zijn dan de namen en de artiesten die je alweer bijna vergeten bent. Dit was 20 jaar geleden een nummer 1 hit voor Jax Ingram. En het heette Wherever You Are. Hij is nog wel actief, maar hij scoort niet meer de hits van toen. We gaan door in hetzelfde jaar 2006 ook een nummer 1 voor Jason Aldean. En die doet nog wel steeds mee met de grote hits, met de grote namen. Why?

Jason Aldean, in 2006 waren we met deze nummer 1 hit van hem. Why? We gaan naar 2026, naar de nieuwe nummers deze week. En we beginnen deze week met Carter Fate. Steeds meer succes, maar nog steeds geen grote hit. Misschien lukt het wel met deze. Ain't Over Me Yet.

nummer afwachten of dit wat gaat doen in de hitlijsten. Carter Fate Ain't Over Me Yet. We gaan door met Brad Paisley. Jarenlang stil geweest, maar nu de laatste weken zeer actief. Elke week komt er wel een nieuw nummer uit. De laatste twee weken hebben we al twee nummers gedraaid. En nu zijn er weer twee nummers en daar gaan we ook weer een van draaien. Dit is Brad Paisley met Without You.

Paisley, maar weer een nieuw nummer erbij. En zo komt dat album wel helemaal vol. We gaan door met Charles Wesley Godwin. Ook een man die altijd wat bubbelt onder de hitlijsten. Maar deze keer krijgt hij hulp van een grote ster. En die grote ster hoorden we ook al in het eerste nummer van vanavond. In Brand New Man samen met Brooks & Dunn. Ik heb het over Luke Combs. Samen zingen ze Better That Way.

Better That Way met een groot Lukumse invloed, Charles Wesley Godwin. En misschien wordt dat wel een grote hit voor hem. Vorige week draaiden we Your Man, moet ik zeggen, van Scotty, van Josh Turner. En er blijkt deze week hetzelfde nummer uit te komen, Your Man, maar dan in de uitvoering van Scotty McCready. Tussen haakjes staat trouwens wel dat Josh Turner ook moet. Dit is zijn uitvoering, Scotty McCreary.

0: got it right now.
1: Your Man, nu een uitvoering van Scotty McRae, maar je hoort het wel, hij kreeg hulp van de originele artiest Josh Turner. Het is tijd voor de hitlijsten. We volgen de Apple lijsten, de meest gedraaide nummers op country radio in Amerika. En we beginnen altijd met de hoogste nieuwe en dat is alweer een nieuwe naam. Die nieuwe naam is Adishan Malik volgens mij, als je het goed uitspreekt. Het nummer dat ze zingt komt binnen nummer 67 en het heet Whiskey After Women.

Nieuw op 67, Radisson Malek Whiskey After Women. En van de hoogste nieuwe gaan we naar de snelste stijger. En die kwam vorige week binnen op 67. En die gaat als een raket nu deze week door naar 33. Ik heb het over de nieuwe single van Kenny Chesney. En die heet Carry On.

0: single van Kenny Chesney. En dat is de snelste stijger deze week in de Apple-lijst. Het staat al op nummer 33 in 2 weken tijd. We gaan de top 10 even voorlezen. Op 10 staat Corey Kent met Rocky Mountain Low. 9 Jason Aldean met Don't Tell On Me. En 8 Megan Maroney, Beautiful Things. 7 John Ross met Hate How You Look. En 6 Luke Combs, Sleepless in a Hotel Room. 5 Cody Johnson met The Fall. En 4 Jordan Davis, Turn This Truck Around. 3 Riley Green, Change My Mind. En 2 Tucker Wetmore, stond vorige week nog 1 met Brunette. Dit betekent hebben we een nieuwe nummer 1. Niet een verrassing, want het is de opvolger van Choosing Texas. Dit is de opvolger van Ella Langley, Be Her, de nummer 1.
1: Nummer 1.

De nummer 1 in bij Country Radio, Ella Langley, Be Her, haar tweede hele grote hit, solo. We gaan naar ons album van de week en het album van de week is Real Damn Deal van Braxton Keith. Het is een debuutalbum en het is een verzameling van 15 nummers en het gaat van Texas Honky Tonk tot Western Swing. Allemaal met die melancholieke twang die Braxton Keith ontpopt. En hij is een van de meest besproken reizende sterren in de countrymuziek. Het werd door Amazon Music en Rolling Stone uitgeroepen tot een van de artiesten die we in 2026 in de gaten moeten houden. Hij heeft al enkele nummers uitgebracht, Little Bit by Little Bit. En I Ain't Trying and I Ain't Trying was zelfs een maandfavoriet in New Country. Hij heeft dus veel nummers uitgebracht. Hij gaf in 2025 alleen al 130 shows. Hij was onder andere support act voor artiesten als Cody Johnson, Gavin Adcock en Luke Bryan. En hij heeft inmiddels ook een verlengde headline tour. This Ain't My First Tour heet dat. Hij is ook al, heeft ook al gedebuteerd in de Grand Ole Opry. Deze Braxton Keith. En ik denk dat we er veel van gaan horen. En daarom is het ons album van de week. Real Damn Deal heet het album. Gaan we zo meteen draaien. En daarna Hurt by Heart. En dat doet samen met May Estes. Braxton Keith.

muziek is Braxton Keat, Real Damn Deal. En straks in tweede uur komt hij nogmaals voorbij. Nu gaan we naar de platenkast. En die is al 2 weken blijven liggen, dus we gaan hem nu wel draaien. Ik vond in die platenkast deze week Larry Gordle en Lonesome Standard Time. Het album dat heet Murder on Music Row. En het nummer dat zou later een grote hit worden voor George Strait samen met Alan Jackson. Maar dit is het origineel. Larry Gordle and Lonesome Standard Time.

hebben er plezier in. Larry Gordle en Lonesome Standard Time, Murderer Music Row. Larry Gordle, een Amerikaanse country en bluegrass zanger-songwriter uit Kentucky. Hij is vooral bekend als liedjeschrijver. En hij staat dus achter veel bekende hits, zoals die we net hoorden, Murderer Music Row. Een hele grote voor George Strait en Alan Jackson, ik zei het al. Verder schreef hij natuurlijk ook Highway 40 Blues voor Ricky Skaggs. Dat werd ook een nummer 1 country music hit. En zijn werk werd ook opgenomen door de hele grote artiesten. Dan noem ik alleen al Garth Brooks, Loretta Lynn, Trisha Yearwood en Alison Krauss. Dat zijn dus een grote hits. We gaan naar het laatste nummer alweer van het eerste uur. En het laatste nummer is zoals gewoonlijk voor Reba McEntire. Ze had in haar carrière tot nu toe, en die carrière duurt nog steeds voort, want ze heeft vorige week net weer een nieuwe single uitgebracht. Gaan we volgende week draaien. Ze heeft 23 nummer 1 hits gehad en ze komen allemaal voorbij. Dit is nummer 12 uit 1987. I Know How It Feels. Tot zo in de tweede uur New Country.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Van Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads.

0: Road Country Radio.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
2: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefde vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
3: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
4: U luistert naar New Country, een programma met nieuwe countrymuziek uit Nashville, de Amerikaanse single- en albumlijsten, elke week een recente cd van de week en de maandartiest. Verder is er country van eigen bodem en tenslotte komt ook country uit het verleden aan bod met grote namen als Hank Williams, Dolly Parton, Willie Nelson tot aan The Man in Black. Presentatie en techniek Bouke van de Vliet.
5: U luistert naar New Country op Crossroads Country Radio en dit is de maandfavoriet.

tweede uur van deze New Country begonnen we met de maandartiest voor mei 2026. En die is voor Ernest, een nummer van zijn nieuwe album Deep Blue. Het nummer heet Time is a Thief en dat zong hij samen met Lucas Nelson. Verder dit tweede uur, het klassieke album vanavond, is The Traveler van Chris Stapleton. En de 3-in-1 is vanavond voor de Statler Brothers. Maar we beginnen eerst met de maandartiest. Brooks & Dunn, samen met Casey Musgrave, het nummer Neon Moon.

Neon Moon van het album Reboot. En het zijn nieuwe opnames van de Brooks & Dunn samen met gastspelers. En hier staat dus Brooks & Dunn with Casey Musgrave. Maar ik kan beter zeggen Casey Musgrave with Brooks & Dunn. Neon Moon, we gaan naar de Song of Faith and Inspiration. En die wordt elke week uitgekozen door collega Jan Theo van Hout. Hij is actief op diverse radiostations met twee programma's. In the Country, allemaal country muziek. En Enjoying Bluegrass, dat is een vol programma vol met bluegrass muziek. En deze week koos hij voor een nummer uit ons eigen land. Het is van Kirsten Alting, we draaien net al eerder. Dit is Keep On Moving.

Groovin van Kirsten Alting. We gaan naar het klassieke album. Travel is dat van Chris Stapleton. Het is een debuutalbum als soloartiest. En het werd geproduceerd door Dave Cobb en door Chris Stapleton zelf. Het werd uitgebracht op 5 mei 2015. En het werd door muziekpublicaties omschreven als een old school country en southern rock album. En het ontving lovende kritieken. En hij won er ook heel veel prijzen mee. Het werd album van het jaar bij de CMA in 2015. Hij won een nominatie voor Album of the Year bij de 58e Grammy Awards. En hij won de prijs voor Beste Country Album. Het nummer Traveler won ook de prijs voor Beste Country Solo Performance bij de Academy of Country Music Awards. Daar werd het ook nog Album voor het jaar. Het won bij Billboard de Music Awards voor Beste Country Album in 2016 en in 2017. Dus de prijzen zijn erna en de mensen zeggen je kan van begin tot eind zonder dat er een mis ertussen zit beluisteren. Ik heb twee bekende nummers uitgekozen van het album. Tennessee Whiskey, misschien wel het bekendste van het album. En daarna het titelnummer Traveler, Chris Stapleton.

Chris Stapleton, ons klassieke album Traveler. En op het titelnummer Traveler zingt vooral Morgana Stapleton mee in de achtergrond in de Harmony Song. Het is zijn vrouw en ze speelt ook een heel belangrijke rol als onderdeel van zijn geluid op veel albums en live optredens. Chris schreef Traveler tijdens een autorit door New Mexico samen met Morgana, kort na het overlijden van zijn vader. Die reis vormde een grote inspiratiebron voor het nummer en het hele album. We gaan door met het album van vorige week. Dat was van Kacey Musgrave, Middle of Nowhere. Dit is de single Dry Spell.

Dry Spell. Van ons album van vorige week, Middle of Nowhere. En het kwam vorige week verrassend binnen nummer 2 in de albumlijst. We gaan zo meteen kijken waar die staat, of die nacht hoog staat, of wat die er alweer gezakt is. We gaan het zo bekijken, maar nu eerst de 3-in-1. En dat is vanavond voor de Stettler Brothers. De Stettler Brothers waren een van de meest succesvolle vocale groepen in de geschiedenis van de country muziek. Het kwartet werd in 1955 opgericht in Staunton en werd beroemd om hun rijke harmonieën, nostalgische verhalen, liedjes en hun sketches. Ze kregen voor het eerst nationale bekendheid als achtergrondzangers en opening acts voor Johnny Cash in de jaren 60. De klassieke bezetting bestond uit Don Reed, Harold Reed, Phil Balsley, Lef De Witt. En later werd die De Witt vervangen door Jimmy Fortune. Enkele van hun bekendste nummers zijn Flowers on the Wall, Do We Remember, These Class of 57... En Elizabeth, and Do You Know You Are My Sunshine. Ze won de meerdere Grammy en CMA Awards en werden opgenomen in zowel de Country Music Hall of Fame als de Gospel Music Hall of Fame. Het is wel zo dat de naam de Stettler Brothers, daar waren alleen Don en Harold Reed, dat welke brothers, en niemand van de leden had de achternaam Stettler. De naam zou afkomstig zijn van een doos tissues van het merk Stettler die ze in een hotelkamer zagen. Dat is dan weer het verhaaltje erbij. We gaan 3 nummers van ze draaien. Elizabeth, Too Much on My Heart en hun bekendste Flower on the Wall.

Centraal stonden ze vanavond. De Stetler Brothers en de laatste was hun grootste Flowers on the Wall. We gaan naar ons album van de week. En het album van de week is van Braxton Keith, Real Damn Deal. En dit was een voormalige favoriet, I Ain't Trying.

Trying van Braxton Keat van ons album van de week. En dat album van de week heet Real Damn Deal. We gaan naar de albumlijst van deze week. Op nummer 10 staat Luke Combs' This One's For You. 9 Riley Green, Don't Mind If I Do. En 8 Jason Aldean, 13 number 1 hits. Ella Langley, Hangover op 7 en Dangerous, de dubbel album van Morgan Wallen op 6. Luke Combs op 5 met The Way I Am. En 4, ze zakt van 2, Kacey Musgraves, Middle of Nowhere. 3, One Thing at a Time, Morgan Wallen. En 2, ook Morgan Wallen, I'm the Problem. Betekent dat Ella Langley voor de 5e week op nummer 1 staat met Dandelion. Dit was de grote doorbraak, Choosing Texas.

Hello Langley, Dandelion op nummer 1. Dit was Shoes in Texas. We gaan naar Willie Nelson. Hij is elke week aanwezig in New Country. Hij is inmiddels 93. En zijn nieuwe album komt volgende week uit. Dreamcatcher gaat het heten. En dit is alweer een nieuwe track daarvan. Het nummer heet Fly Away. MUZIEK

Willie Nelson van zijn komende album Dreamcatcher Fly Away. We gaan naar het juweeltje, elke week uitgezocht door collega Hanneke van der Heij. Het programma heet Country Music Express. Is elke week een donderdagavond te beluisteren op Radio Nashville International. Elke donderdagavond tussen 7 en 10 uur. Deze week is het juweeltje van Amy Grant, Vince Gill. En samen zingen ze Friend Like You.

echtpaar hadden we Vince Gill met Amy Grant, Friend Like You. En dan zijn we aan het einde. Ik dank jullie weer voor het luisteren en alle reacties die ik weer van jullie kreeg. Ik deed het weer met veel plezier. Ik zou zeggen, graag tot de volgende. Volgende week, zelfde tijd, zelfde zender. De laatste is een klein stukje nog van Esther van Kommer. Haar nieuwe single heet I Don't Wanna Wait No More. Tot volgende week. Dag.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Hey, this is Tia McGrath. All kinds of country music from all over the world. We're all at home on Crossroads Country Radio.
1: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
2: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
1: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Hi, this is Niamh Lynn from Ireland. It's nice to hear my country music on Crossroads Country Radio. Stay tuned.
1: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.
2: Is de man.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rashid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Hey, I tell you, this is a damn road hammer. I think it's a good road hammer. And you go to a hardware store. They use that road hammer down there, next to the skyhook. And road hammer, not long talking to you about the road hammer. You know, they got to put the hammer down to get out there on the road.
3: Road man, a load man, 18 wheels and a serious plan.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, dit kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.